0: Ferry, maar je ziet er een beetje lekker vlot en zo uit. Ja, ja,
1: ja. Hi, this is Ferry Maat, and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Bartpoek Radio 96.5 with Gunnar Leonard.